0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jette, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laabeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laabeek. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het ongeluk vandaag met gevaarlijke stoffen in Zwaag heeft aan 2 mensen het leven gekost. Het tweede slachtoffer, een 40-jarige man uit Zwaag, overleed in het ziekenhuis. De 2 waren onwel geworden bij een verfcoatingbedrijf en moesten worden gereanimeerd. Volgens een bron bij de familie zouden ze in een vat met chemicaliën zijn gevallen. De arbeidsinspectie onderzoekt het ongeluk en houdt ook rekening met dat scenario. De vrijgekomen stoffen vormden geen gevaar voor de omgeving. Nederlandse kiezers zijn steeds ontevredener over het kabinet Jetten, zo blijkt uit een nieuwe peiling van Ipsos INO. 7 op de 10 kiezers zijn ontevreden, terwijl maar 18% positief is over het beleid. Dat is het laagste tevredenheidspercentage sinds het kabinet in februari aantrad. Volgens de onderzoekers speelt de discussie over de begroting daarbij een belangrijke rol. Nog maar 9% heeft er vertrouwen in dat het kabinet de problemen kan oplossen. Pro is nu de grootste partij met virtueel 26 zetels. Een van de 2 agenten die gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt is uit het ziekenhuis en herstelt thuis verder. De andere agent ligt nog in het ziekenhuis, maar is wel al van de intensive care af, zo meldt de politie Oost-Nederland. Ondertussen kwamen inwoners afgelopen avond bijeen voor een inloopavond over de schietpartij. Daar waren veel vragen over de veiligheid en de communicatie van de gemeente na het incident. De burgemeester begrijpt de zorgen van de inwoners goed, zo zei hij. En Oekraïne stelt Rusland een tijdelijk staakt het vuren voor tijdens het bezoek van de 2 Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner dit weekend in Moskou en Kiev. President Zelensky zegt dat zijn land in die periode geen luchtaanvallen zal uitvoeren en hij roept Rusland op om hetzelfde te doen. De 2 Amerikaanse gezanten proberen al langer te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne, maar het leverde nog niets op. Ze bezochten tot nu toe ook alleen Moskou, maar gaan nu dus ook naar Kiev. Het weer, er is kans op een bui. De temperatuur ligt tussen de 14 en 17 graden bij een matige, langs de kust krachtige westenwind. Overdag krijgen we wolken, zon en soms ook een bui bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laarbeek. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond.
2: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

dan eens naar mij keek, was ik totaal van streek.

beter, hè? Beter is mijn ideaal. Grijze trui, rode sjaal. Blauwe ogen, donker haar. Groot, knap en 18 jaar. Beter vindt de meisjes dom. Kijk niet naar ze om, want zo is beter. Lieve Peter. Peter, Peter, zie je niet dat ik ziek ben van verdriet?

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter nieuwe regels voor stemmen per post tegengehouden. Het verbod geldt voor onbepaalde tijd, in aanloop naar de congresverkiezingen in november. De regels verplichten staten onder meer lijsten aan te leveren van kiezers die per post mogen stemmen. Ook moeten stembiljetten unieke streepjescodes krijgen, anders kan de postdienst ze weigeren. De regering Trump heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof gevraagd het verbod op te heffen. Amerikaanse Vietnam-veteranen stappen naar de rechter om de bouw van een triomfboog van president Trump tegen te houden. De regering wil binnen 2 weken met de bouw ervan beginnen, maar de veteranen vinden dat te snel. Ze zeggen dat Trump geen toestemming van het parlement heeft. Ook zouden eerdere rechtszaken over het project nog niet zijn behandeld. De triomfboog moet vlak bij de militaire begraafplaats Arlington komen. De veteranen vrezen dat de bouw begint voor rechters zich erover buigen. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
4: Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laabeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laabeek. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf Vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3:00 middags in de kapel van Klooster Nazareth. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond.
3: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij het toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. In Washington zijn zo'n 50 medewerkers van de militaire Joint Staff onderworpen aan leugendetectortests, meldt de New York Times. De Amerikaanse overheid zoekt naar mogelijke lekken over munitietekorten, waaronder raketten voor het Patriot-systeem. De tests werden in augustus afgenomen. Het Pentagon zegt dat lekken van geheime informatie over nationale veiligheid uiterst serieus worden onderzocht. In het zuiden van Frankrijk woedt een grote natuurbrand, waarbij al zeker 150 hectare natuur is verbrand. Die brand brak gistermiddag uit in het departement Aude, vlak bij de Spaanse grens. 32 inwoners werden al uit voorzorg geëvacueerd. Zo'n 300 brandweerlieden bestrijden het vuur met hulp van blusvliegtuigen. Twee spuitgasten raakten daarbij licht gewond. Door de hitte met temperaturen tot 40 graden verspreidde het vuur zich snel. Het Panama-kanaal beperkt het aantal schepen dat dagelijks mag passeren verder door ernstige droogte. Vanaf half september gaat het aantal doorvaarten terug van 36 naar 32 per dag. Door El Niño staat het water in de meren die het kanaal voeden te laag. Panama heeft daarom de noodtoestand uitgeroepen. Het Panama-kanaal is goed voor zo'n 5% van de wereldwijde scheepvaart en erg belangrijk voor de Amerikaanse handel. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand.
4: De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf Vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3 uur 's middags in de kapel van Klooster Nazareth.
3: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920, regiobreek.
0: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR.
5: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuis gaan met het radionieuws op OSR 920. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in Sanandita, meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. In Overasselt is een van de twee gewonde agenten inmiddels uit het ziekenhuis. De andere agent ligt er nog, maar is van de intensive care af, zegt politie Oost-Nederland in de talkshow Renze. Hoe hun herstel verloopt is nog onzeker. De agenten werden in de nacht van maandag op dinsdag beschoten bij een woning. Een van hen raakte levensgevaarlijk gewond. Collega's verleenden direct eerste hulp. Voor de schietpartij zitten nog 32 mensen vast. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt kan de AfD bij de deelstaatverkiezingen mogelijk de absolute meerderheid halen. Dat succes wordt volgens de NOS vooral toegeschreven aan partijleider Ulrich Siegmund, een 35-jarige ex-parfumverkoper die uitgroeide tot het charismatische gezicht van de radicale vleugel. De Veiligheidsdienst bestempelt de afdeling als extreem rechts. Siegmund voert campagne op remigratie, verbod op regenboogvlaggen en het stopzetten van subsidies voor zogenoemde anti-Duitse cultuur. De inspectie Leefomgeving en Transport zegt dat ze minder effectief kan handhaven omdat bewindspersonen herhaaldelijk ingrepen bij toezicht op statiegeld. Maatregelen om de inzameling van flesjes en blikjes te verbeteren werden meerdere keren teruggefloten door achtereenvolgende staatssecretarissen. Daardoor blijft onder meer 270 miljoen euro aan niet ingeleverd statiegeld hangen. Wetenschappers noemen het ingrijpen ongebruikelijk en schadelijk voor onafhankelijk bestuur. Nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog, bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holler met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
3: De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laarbeek.
2: Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Gemelbakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Weekendstart.
0: Tony Bouw.

Een groepje hits scoorde als Better Tears, By My Side, Disappear, Suicide, Blonde en zojuist draaiden we de original sin van de formatie In Excess van heel dat jaar terug weer. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920, zaterdagmorgen 5 september alweer. Door met lekkere muziek van Bananarama uit de jaren 80, Love in the First Degree.

Hij scoort al jaren hits aan de lopende band. En dit is de nieuwe single van Bruno Mars hier op OZR 920. Het heette On My Soul. Goedemorgen, de lekkerste muziek uit jouw speakers hier op OZR 920 op zaterdagmorgen. Zo dadelijk Joe Jackson met hele mooie Be My Number 2. Maar eerst Texas, Prayer For You.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Weekend start.

is ook schitterend van een tijdje terug weer uit de Escado. En daarvoor hoort die mooie van Joe Jackson, Be My Number 2. Heel veel terug in tijd met de tremolo's. Suddenly You.

Stad en Land werd bezongen door de Edwin Evers Band. Muziek van liefhebbers voor liefhebbers hier op OZR 920. Hier zijn de Simple Minds, She's a River.

De zusjes Mel en Kim Appleby, ze scoorden heel wat hits in de eind jaren 80. Dit keer draaien we That's the Way It Is. Van de jaren 80 naar de jaren 70. Hier zijn de Boys en Timothy.

dames, Pussycat Dolls hoorde je voorbij komen met Doontje aan het einde van het eerste gedeelte. Weekend staat op deze zaterdagmorgen. En langzaam op naar het nieuws van 9 uur. Zodat ik nog de Dire Straits, Money for Nothing. Maar eerst Edward Sharp en de Magnetic Zeros met Home.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. In Europa zijn dit jaar al meer dan 1000 besmettingen met het West-Nijl-virus gemeld, schrijft het ANP op basis van Europese gezondheidsdata. Vooral Italië, Griekenland en Roemenië zien veel gevallen. Het virus wordt overgedragen door muggen en kan bij een klein deel van de patiënten ernstige neurologische klachten veroorzaken. Gezondheidsdiensten roepen op alert te zijn tijdens warme, muggenrijke perioden. In Canada is de beroemde Florentina-diamant van 137 karaat voor het eerst in 100 jaar weer te zien. De steen, eeuwenoud en omgeven door legendes, werd na de val van Oostenrijk-Hongarije in 1918 verborgen gehouden door de Habsburg-familie. In Quebec is hij tentoongesteld en juridisch beschermd tegen Europese claims uit Oostenrijk en Italië. De kans dat de diamant terugkeert naar Europa lijkt klein. In Bolivia zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen door een explosie op een legerbasis in San Andita. Meldt nu.nl op basis van lokale autoriteiten. De ontploffing gebeurde tijdens werkzaamheden aan munitie. De oorzaak wordt onderzocht. Slachtoffers zijn naar ziekenhuizen in de regio gebracht. De regering spreekt van een zeer ernstig incident en heeft extra veiligheidsdiensten ingezet. Op de A76 bij Nut in Limburg is één persoon gewond geraakt bij een botsing tussen een auto en een vrachtwagen. De auto kwam na de klap tegen de vangrail terecht. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De weg was korte tijd deels afgesloten. Dan nog het weer, af en toe zon, maar in de noordelijke helft enkele buien. Vanmiddag zon en wolken en meest droog bij maximaal 20 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand.
4: Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf Vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar.
3: Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
6: Weekend start. Tony Bouw.

Was een leuk hitje uit de jaren 70 deze van Barry Blue, Dancing on a Saturday Night. En daarvoor Destiny's Child, Independent Women. Aan het begin van deel 2 van de weekendstart hier op OZR 920. Lekkere muziek tot de 10 uur die ik voor je uitgezocht heb. Zoals deze, uit de hitparade van dit moment. Mooie country muziek van Ella Langley, Choosing Texas. Just

typische stemgeluid van Jimmy Somerville. Zijn uitvoering van To Love Somebody hier op OZR 920. Goedemorgen. Lekkerste muziek van toen en van nu. Ze komen allemaal voorbij. Een heel ver terug in tijd. Toen met de Moody Blues. Tuesday Afternoon.

0: Nothing's Gonna Change. Een rapide chiffre hier op OZL 920. Hele mooie Nederlandstalige muziek nu. Hier is de dijk. Goed je weer te zien.
1: Wat wij niet samen deden. Opeens was ik je kwijt. Lang al niet geleden. Het lijkt een eeuwigheid. Die loos verstreken tijd loopt nu eindelijk op zijn eind. Ik heb er naar uitgekeken, naar nu.

of moet ik dat niet vragen? Komt er ook niet op aan. Het is goed zoals het is, wij hier nu, dit moment. Wat telt is niet alle gemis.

Het nachtegaaltje uit Amerika, Mariah Carey en Dream Lover hier op OZR 920. Nieuwe muziek nu, de nieuwe van Chris Cross Amsterdam. Hier is My Oh My.

Hij treedt nog wel op, maar hij maakt eigenlijk geen groot hits meer. Deze meneer Robbie Williams, je hoort het tripping. We gaan terug naar de jaren 70. Neil Diamond, hier is Do It.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Muziek uit de Zeeuwse klei van Bluff. Je hoorde Leaves uit Londen aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. Dan langzaam op naar het nieuws van 10 uur. Daarna collega Hans van Erp. Wens u een fijn weekend en graag tot de volgende week. Dag!

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. Mensen die vastlopen bij de Belastingdienst of de dienst Toeslagen kunnen sinds deze week gratis hulp krijgen via een nieuw telefoonnummer. Via 0800 81 15 kunnen mensen met ingewikkelde problemen elke werkdag terecht van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. Hulpplatform Geldfit kijkt dan welke ondersteuning nodig is en verwijst mensen zo nodig door. De belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden zegt dat veel mensen nu niet weten waar ze terecht kunnen. Bij de explosie op een legerbasis in Bolivia zijn zeker 10 mensen omgekomen en 62 mensen gewond geraakt. De ontploffing vond plaats bij een militaire basis in Viacha, vlakbij de hoofdstad La Paz. Volgens de politie lag daar vuurwerk opgeslagen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend en wordt onderzocht. Er zijn 7 mensen als vermist opgegeven, tientallen woningen raakten beschadigd. De brandweer waarschuwt dat er nog steeds gevaar is voor een nieuwe explosie. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wiegen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tovers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3 uur 's middags in de kapel van Klooster Nazareth. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf Vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laarbeek. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Hans van Erp.

Ja, dit was een slimme set van Ron Brandstreder. Hij was toen een tijd plugger voor een platenmaatschappij, volgens mij voor Sony, waar vader ook nog in zat. En hij bedacht Pool House, een oud liedje van Niels Sedaris, Standing on the Inside. En Frank Kramer, dat was toen een tijd een voetballertje, samen met Patricia Pai en ene José Houbet. Maak

Lekker stevig, hè? ACDC, Rock'n'Roll, Damnation. Double One Chung and everybody have fun tonight. Van harte welkom. Je bent aanbeland in Goedemorgen Zaterdag. Leuk dat je erbij bent. Hier is Boerja met Magnetic.

Donovan met Colors. Ja, ze stonden er allemaal best wel een beetje gekleurd op in die periode, in de Flower Power tijd. En daarvoor hadden we nog Spandau Ballet hier op OZN 920. Onze zaterdagochtend met Fights for Ourselves. En hier hebben we Mika met een van zijn mooie, een van die negen grote top 40 hits die hij had. We Are Golden.

Ach, hij kan zo'n mooi concert geven, deze man. Deze Jonathan Jeremiah. Dit was Heart of Stone. Ach, dit is een liedje vol leven. Larger Than Life. Armin Buuren, samen met Chef Special. Wat gevolgd wordt door MC Sarg en The Real McCoy. And Come and Get Your Love.

Dat hele leuke liedje van Katy Perry. Zij zit lekker in haar vel de laatste tijd. Ze heeft het goed naar haar zin, want ze heeft de liefde van haar leven blijkbaar gevonden in de vorm van die oud-premier van Canada, Justin Trudeau. Ik wens haar heel veel geluk in de komende tijd, natuurlijk. Maar wij gaan de komende tijd tegemoet richting de tijd zijn van 12:30.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. De twee Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner komen dit weekend met een nieuw vredesvoorstel voor Rusland en Oekraïne. Ze reizen naar Moskou en waarschijnlijk ook naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. President Trump zegt een concreet plan te hebben voor een eind aan de oorlog, maar details zijn nog niet bekend. De Oekraïnse president Zelensky heeft voorgesteld om tijdens de gesprekken een tijdelijk bestand te houden, maar de Russische aanvallen op Oekraïne gaan gewoon door. De regio Rotterdam moet de komende jaren rekening houden met flinke verkeersproblemen door grootschalig onderhoud. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag spreken van de grootste onderhoudsopgave ooit. Doordat onder meer de Van Brienenoordbrug, de Giessenbrug en de Benelux-tunnel maar langere tijd beperkt beschikbaar zijn, dreigt de regio volgens de instanties vast te lopen. Werkgevers worden daarom dringend gevraagd om de werktijden aan te passen of thuiswerken mogelijk te maken. En met de inzamelingsactie voor de doodgeschoten beveiliger in Overasselt is inmiddels €20.000 opgehaald en het streefbedrag is nu verhoogd naar €22.000. Dat geld is bedoeld voor het afscheid van de 51-jarige Berry uit Wijchen die geen uitvaartverzekering had. Hij werd dinsdag doodgeschoten terwijl hij het huis van Jan G. bewaakte in het Gelderse dorp. Het is tot nu toe het enige dodelijke slachtoffer van de schietpartij. Geld dat overblijft gaat naar de moeder van Berry voor ondersteuning en verzorging. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met ook kans op een bui, met name in het noorden. Vanmiddag wordt het een graad of 20 bij een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Winnensvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3 uur 's middags in de kapel van Klooster Nazareth. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Goedemorgen zaterdag. Hans van Erp.

dit was een gouden set toen de tijd. Dat Lady Marmalade uitbrengen door Christina Aguilera, Lil Kim en Major Pink. Het was natuurlijk al een ontzettend sterk liedje van Labelle. Maar voor de tweede keer nogmaals een grote hit.

die twee die pasten nog eens bij elkaar als zijnde de linker en de rechter schoen. Die ene van Stefan Sanchez, Until I Found You and Behold. En die van daarvoor, de lekkere soulklassieker van de Foundations, Baby Now That I Found You. Beide netjes gevonden hier op de zaterdagochtend bij OSR 920. Wij gaan onderweg naar een liedje uit de jaren 70 van Sailor. Girls, girls, girls. Maar nu eerst Paul Garrick, Don't Shed a Tear.

0: En ze konden maar niet ophouden. Toch moet het gebeuren, hè. Ik had je al verteld natuurlijk, hè, dat we heerlijke platen hadden hier op OZR920. Maar wat we nu draaien is wel weer zo lekker. Zo heerlijk genieten met I'm Yours van Jason Mraz.
1: Well, you done me in your bed, I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

kennen natuurlijk Bruce Hornsby, want die hoor je nu hier op OZR 920 met The Way It Is. Maar hij heeft nog zo'n hitje gehad. Hè. Die stond maar net 3 weken in de top 40. En die is eigenlijk ook veel te mooi om in de kast te laten liggen vandaar dat hij nog eens een keertje tevoorschijn kwam. Bruce Hornsby en The Valley Road.

0: Ja, de Bittersweet Symphony van The Verve. Hij was niet alleen. George McRae hoorde je ook nog met Rock Your Baby en Kane met Come Together. Heerlijk rijtje van drie op de zaterdagochtend bij Goedemorgen Zaterdag. Nog even, want we hebben nog een kleine drietal platen, maar dat zijn niet zomaar wat platen. Deze bijvoorbeeld, Kenny Rogers, Ruby Don't Take Your Love to Town.
1: You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair.

take your love to town. For God's sakes, turn.

Cash was dit. Ja, we gaan naar het einde van deze aflevering van Goedemorgen Zaterdag. Zo dadelijk na 12 uur is de tijd voor OSR in de middag met Paul van Beek natuurlijk. Morgen gaan we Vinyl draaien. Dat is een afspraak die staat al lange tijd. En dat blijven we voorlopig lekker doen op de zondag. Dus ik hoop je dan even na 10 uur weer te mogen begroeten voor het leuke Vinyl voor die hele dag. Tot slot laat ik je even achter met een heleboel muziek in de lucht. Hier is Us.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De reisapp PolarSteps mag niet meer worden gebruikt op diensttelefoons van Defensie. Dat komt nadat bleek dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Zo konden onder meer hun woonadres, werkplek en locaties tijdens buitenlandse oefeningen worden achterhaald. Daarom heeft Defensie PolarSteps nu op een lijst gezet met verboden apps voor dienstapparaten. Het ministerie verbood in 2018 al vergelijkbare sport- en fitness-apps na problemen met de privacy en militairen die konden worden gevolgd. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al twee andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. De politie houdt vandaag opnieuw zoekacties in en rond Overasselt. Maar er is niets bekendgemaakt over waar precies naar wordt gezocht. Er zijn in de afgelopen dagen tijdens het onderzoek meerdere wapens gevonden, onder meer in een tas in Wijchen. Of die wapens ook zijn gebruikt bij de schietpartij in het Gelderse dorp is nog onduidelijk. Bij het geweld werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten twee agenten gewond. In totaal zijn er 34 mensen aangehouden, 32 van hen zitten voorlopig vast. En Elon Musk's AI-bedrijf xAI krijgt geen gelijk van de rechter over een verbod op nepnaaktbeelden in de staat Minnesota. Een federale rechter heeft besloten dat de wet voorlopig van kracht blijft. Die wet verbiedt het verspreiden van ongevraagde seksuele beelden die met AI zijn gemaakt. xAI vindt dat daarmee de vrijheid van meningsuiting wordt beperkt. Maar Minnesota zegt juist dat de wet mensen moet beschermen tegen dit soort deepfakes. De rechtszaak gaat voorlopig door, die bevindt zich nog in een vroeg stadium. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Winnensvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. U kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tovers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3 uur 's middags in de kapel van Klooster Nazareth. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
5: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is de ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, Voor een pilsje of om iets moois te vieren? Alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
6: Deze week op Omroep Peelrand TV.
7: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
8: Bekijk het op tv, online en alle social media.
9: Welkom. Dit is een nieuw uur.
10: OSR 920. OSR in de middag.

0: De vader van Miley Cyrus. Billy Ray en They Keep Breaking Hearts. Op OSR 920. Goedemiddag.
1: Paul van Beek.
0: Zo, dan gaat hij dan tot een uur of twee. Neem ik je lekker mee bij een overheerlijke lunch. Op OSR 920. Want jij hoort bij ons. Ik heb Hoover Funneke. Ik heb Kylie Minogue. Dusty Springfield. En een oudje van Heaven 17. Met andere woorden, we gaan je oren weer eens ouderwets verwennen.

Ze hebben een zangeres die wij in Nederland goed kennen, want ze zong Zoutelanden samen met Bluff, Gijk Arnaert, Hoover Funnik en Anger, Never Dies, zo moet je het zeggen. Chic daarvoor naar Want Your Love. Goedemiddag, 0509 20 26. Kermis in Lieshout en Kylie Minogue op de radio.

Er al voor gewaarschuwd, de single van The Heaven 17 op de radio. Dat zijn de krenten uit de pap, die hoor je niet meer zo vaak op de radio en daarom is het zo verrassend lekker. Zaterdagmiddag met een overheerlijke lunch en Michael Bublé.

De beste gouden ouwe in de leukste herinneringen. Die deel je met OSR 920. De nieuwsseekers op de radio. Zometeen een man met een fantastische stem en wat een presence. Teddy Swims. Na, For The Cause. Let's go.

was de man die groot werd via allerlei filmpjes op YouTube. En erin bleek dat hij zo verdomd goed kon zingen. Teddy Swims is zijn naam, je hoorde hem met Mr. Know-It-All. En hij blijft maar nieuw materiaal maken en dat gaat hem goed af. Dat is juist zo heerlijk. Hé, hey. Even wegdromen? Dat mag je op zaterdag. Tijdens jouw broodje, tijdens jouw croissant. Bak je koffie, zoetje erbij, maak het jezelf gemakkelijk. Dit is Gloria Estefan, die we met Miami Sound Machine en Dr. Beat natuurlijk voor het eerst tegenkwamen in de hitparades. En deze kwam er ver daarna uit in Nederland.

Run to the Water hoorde jij op jouw radio. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Wil je alles over ons weten? Check de website www.osr920.nl. Dit is Wonderful. Colin Blunstone.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. In Nepal is opnieuw een overlevende gered uit een tunnel bij een waterkrachtcentrale. Het gaat om een Chinese man die sinds de zware overstromingen van 26 augustus vastzat. In die tunnel zitten nu nog tientallen mensen vast onder een dikke laag modder. Gisteren werden er al 2 andere mensen gered. In Nepal zijn inmiddels 1344 lichamen geborgen en worden nog zo'n 5000 mensen vermist. Ook in het aangrenzende Tibet zijn tientallen doden en honderden vermisten gemeld. En in het centrum van Rotterdam zijn vannacht 3 mensen aangehouden na een incident op een terras. Een 40-jarige vrouw uit Den Haag reed met haar auto in op een groep mensen op dat terras. Er raakte niemand gewond, maar bezoekers vernielden daarna de auto van de vrouw. Daarbij raakte zij gewond aan haar gezicht. De vrouw is aangehouden voor onder meer rijden onder invloed. Ook 2 mannen uit Zwolle zijn gearresteerd. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Trovers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3:00 PM in de kapel van Klooster Nazareth. Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij Liach Architecten, en René van de Elzen namens de gemeente Laarbeek. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zeros. Without you, there ain't no place for me to hide. Without you.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.

Beachhead Rumor, Frozen Years, hier op de radio. En daarvoor Captain Sensible en Say Captain, Say What. En hoorde destijds een hele aparte clip bij, kan ik me nog herinneren. Maar ja, die kan ik je helaas niet laten vertonen. Zometeen de Scorpions. Ferdinand C. Ah, dat is ook een mooie vergeten plaat, zeg. Als ze lacht, dan lacht, zegt. Je hoort hem na Alex Warren. Dit is Passenger. Ook dat is OSR 920.

zonder deze single in het geweld van de goede doels van een toontje lager en al wat iets meer zei. Kadans, Ferry Lancé. En als ze lacht, dan lacht ze echt. Is een fijne plaat die je gelukkig weer eens terug hoort hier bij OSR 920. Jij hoort bij ons. Straks Lady Gaga. Nu Animals.

Jamie Cullum, een beetje jazzy is die wel. Hij heeft inmiddels al aardig wat hits achter zijn naam staan. En altijd is het net weer wat anders. Krijg je een bijzondere twist waarvan je denkt van... hé, verdorie, dat had ik nog niet eerder meegekregen. Jouw radio straalt, want hij staat namelijk keihard op OSR 920. En de zaterdagmiddag is voor jou een mooie weekend. Ga je leuke dingen doen of hou het rustig aan? I'll never

Stef Bos. Die deed het destijds leuk, hè? Bij Liefde voor Muziek in België en bij De Beste Zangers. Dit was voor degene die me haat, de single die indruk maakt. Dat hadden we trouwens met die van Vedel en C ook al. Even wat goede herinneringen. Die deel je met OSR 920 en Clef Wel en

Wet, wet, wet. Ah, lekker zeg. Angel Eyes, meer zoete muziek. Ze hadden eigenlijk alleen maar van die hele zoete liedjes, maar de fans die liepen daar absoluut mee weg. En dat is het mooie ervan. Hey, zaterdagmiddag, auto wassen, boodschapje doen of gewoon lekker chillen. Niks, maar de radio wel aan. Emotion.

0: Samantha sang Bee Gees, Emotion op de radio. Daarmee is het alweer de hoogste tijd wat mij betreft om afscheid te nemen voor deze zaterdagmiddag. Ik wens je een fantastische dag. Misschien kom ik je wel tegen vanavond op de kermis in Lieshout. Ik ga daar wat plaatjes draaien, dus leek me hartstikke leuk. Morgenavond om 6 uur spreek je graag opnieuw.
1: OSR 920. Jij hoort bij ons.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. In de Britse havenstad Dover zorgt een anti-immigratieprotest voor flinke verkeersproblemen. Een grote groep gemaskerde mannen blokkeert de toegangsweg naar de veerboten richting Frankrijk. Daardoor staan er kilometerslange files en missen reizigers hun overtocht. De politie spreekt van een verstoring van de openbare orde en is ter plaatse. Het protest verloopt vooralsnog rustig. Ook een bus met Nederlandse toeristen kwam vast te staan en miste daardoor de geplande boot over het kanaal. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Moskou aangekomen voor overleg over de oorlog in Oekraïne. Ze willen namens president Trump een vredesplan voorleggen aan de Russische president Poetin. Daarna reizen ze naar verwachting door naar Kiev voor gesprekken met president Zelensky. Die had een tijdelijk bestand voorgesteld tijdens hun bezoek, maar Rusland lijkt daar niet aan te willen meedoen. Het land heeft vandaag opnieuw raketaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tovers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3 uur 's middags in de kapel van Klooster Nazareth. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Dan ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
5: Bekijk het op tv, online en alle social media.
7: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

0: was hem vergeten.
1: Ik was deze echt vergeten, maar wat is hij lekker om gewoon weer even lekker te horen hier bij OSR 920, dames en heren. Hoort de muziek van Blondie, oftewel Debbie, Harry en de mannen. En dat heet Presence Dear. Wat hebben we vandaag allemaal in de show? Lekkere muziek, ik zeg een hele goede middag en leuk dat jullie er inderdaad allemaal weer bij zijn. Paul van Beek, dankjewel. Eens even kijken, een beetje Nederlands, een beetje oud of van alles wat. Het zit weer helemaal goed in elkaar vandaag. Ik zeg welkom en blijf er lekker bij. Dit is OSR 920.

yeah. Even lekkere blues op de radio. En dat met heren van de Doors. Ja, dat konden ze ook hoor. Roadhouse Blues. En ook Lucy de Silva's daar nog voor. En Nothing Else Matters. En die was gisteren jarig. Wat leuk. Nee, die niet. Lucy, die was jarig. OSR 920 gaat voor verder met Sam.

Ik zou zeggen, schreeuw het harder en over de hele wereld. Dat ze er allemaal maar een beetje mee kappen met al die ellende inderdaad. Ja, war, where is it good for? Nergens voor. Je schiet er helemaal niks mee op. Edwin Starr zong erover en daarvoor Ray Parker Jr. En A Woman Needs Love Just Like You Do. Hey, ken je Intwijn nog? Intwijn, dat was die jongen die deed mee aan de eerste editie van Idols. Maar die kregen dan allemaal zo'n contracten en moesten ze tekenen. En dan waren ze allemaal bij de mol ondergebracht en zo. En die was het er niet mee eens. Die stapte toen uit die tv-serie en ging zijn eigen weg. Scoorde één hitje.

Een plaat die voor heel wat opschudding zorgde in de jaren 80. Onze Oostenrijkse vriend Falco maakte samen met Bolland en Bolland maakte die Genie. En ja, er waren zelfs mensen die zeiden, nee, gaan we niet draaien, doen we niks mee. En toch werd het een nummer 1 hit. En dit was ook een leuke hit in het verleden.

Het is altijd goed om hoop te houden, want van de week was het een beetje nat weer. En ja, als je dan met het hondje buiten loopt en je komt wat andere mensen tegen, dan ja, ik hoop dat het toch weer gauw mooi weer wordt. Nou, die window of hope kan je openzetten, want volgende week wordt het gewoon weer 27 graden. Heb ik gewoon, dus hey, Aletta Adams op de radio. Het is OSR 920. De dames zijn weer goed vertegenwoordigd, want dit

En gelukkig, Dolly staat weer in de Nederlandse hitparades. Helaas wel om een reden die we allemaal niet zo leuk vinden. Maar we denken nog vaak aan haar. En dan zingen we allemaal mee met...

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Rusland kondigt een tijdelijk bestand af boven Kiev in aanloop naar het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. President Poetin heeft zijn leger opdracht gegeven om de Oekraïnse hoofdstad 3 dagen lang niet aan te vallen. De Amerikaanse gezanten zijn nu in Moskou voor overleg over een vredesplan. Waarschijnlijk gaan ze morgen door naar Kiev. Volgens president Zelensky werden vannacht juist 2 luchthavens bij Kiev door Rusland beschoten om onrust te veroorzaken. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Dat hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. Hackers hebben na een cyberaanval op de overheid van Berlijn bijna 6 terabyte aan gegevens op het darknet gezet. Daarbij zouden ook gevoelige informatie over noodplannen en de kritieke infrastructuur van de stad staan. Ook de gegevens van ambtenaren zoals namen en e-mailadressen zijn gelekt. De Berlijnse overheid weigerde losgeld te betalen aan de hackers van de groep Rigida. De cyberveiligheidsdienst waarschuwt nu voor een grotere kans op phishing. De hackers zouden vooral uit zijn geweest op geld. En in Noorwegen wachten nu duizenden mensen al urenlang om afscheid te kunnen nemen van de overleden koning Harald. De rij bij de kapel in Oslo is inmiddels 1,2 kilometer lang en mensen staan soms 7 uur in de rij. De openingstijden zijn dit weekend verlengd om meer mensen de kans te geven om afscheid te nemen. Voor de begrafenis van komende woensdag worden tienduizenden mensen verwacht. Het centrum wordt afgesloten en de politie zet 3000 agenten in voor de grootste veiligheidsoperatie uit de Noorse geschiedenis. Het weer, wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui, met name in het noorden, bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. De GGD Brabant Zuidoost organiseert de hackathon Eeuwig Gezond. Samen met inwoners, studenten en professionals zoekt men naar vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvragen. Tijdens de hackathon werkt men samen met andere inwoners, studenten, ondernemers en professionals aan vernieuwende oplossingen voor gezondheidsvraagstukken in de regio. Creativiteit en enthousiasme zijn al voldoende om mee te doen. Je kunt kiezen uit 4 uitdagingen. Digitale inclusie in de zorg, een betere leefomgeving voor tienermeiden, toegankelijke acute zorg in de verschillende regio's of mentale veerkracht jongeren bij overstap naar de middelbare school. Wil je meer over dit project weten? Ga dan naar de website van GGD Brabant Zuidoost. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een 1,5 durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3 uur 's middags in de kapel van Klooster Nazareth. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.

En ineens was ze daar, hè? Een jaartje of wat geleden. Amy MacDonald en This Is The Life zaten een paar leuke plaatjes achter elkaar in de Nederlandse hitparades. Maar de laatste tijd hebben we niet zo heel veel meer van gehoord. Misschien denken ze, nou, ik heb een paar hits gehad. Ik heb mijn zakken goed gevuld. Ik vind het wel prima en ik doe het gewoon wat rustiger aan. Ja, die dames, je kan er nooit geen hoogte van krijgen.

Feestjes en partijen hoor, deze Tino Martin. En dan deze uitvoering. Zij weet het. Uit de beste zangers van Nederland. En vanavond nieuwe aflevering NPO 1. Ja, daar kan je het allemaal terugvinden. Oh, en dit is ook heerlijk. Denk even terug aan de jaren 90 met Eternal en B.B. Winans.

0: Ja, de band heet Loverboy en het heet Working for the Weekend. Ja, wij gaan gewoon door. Wij werken ook in het weekend. Want dan doen we dat met liefde en plezier voor OSN 920. Jawel, zeker wel. En John Denver, die is ook blij. Tenminste, die was blij, want hij was een country boy. Ja, en Morgan Wallen, zijn laatste.
1: I'm a redneck, 'cause I drink beer and I dip skull. Guess I'm a rambler.

Ja, die René Vroeger, die zie je de laatste tijd meer op televisie alleen maar praten in plaats van zingen. Maar goed, maakt niet uit. Hij heeft het altijd goed gedaan natuurlijk. Dus hij doet af en toe nog wel eens een optreden, neem ik aan. Calling Out Your Name. En ook nog muziek van The Flash in the Pan en Hey St. Peter. Roxy Dekker, die heeft een nieuwe plaat gemaakt. Had je hem al gehoord? Misschien hoor je hem nu wel voor het eerst. Dit heet Bare

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ostaasa met het radionieuws op OSR 920. In Moskou zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner aangekomen om president Poetin een zogenoemd idee voor vrede voor te leggen. Ze reizen daarna door naar Kiev om ook met president Zelensky te spreken. Beide landen hebben toegezegd de wapens tijdelijk neer te leggen zolang de gesprekken lopen. Wat het voorstel precies inhoudt is nog onduidelijk. Er zou al weken na dit bezoek zijn toegewerkt, waarbij onder meer is afgesproken dat Oekraïne en Rusland tijdens de missie geen aanvallen op elkaars steden uitvoeren. De waarde van Bitcoin is opnieuw stevig gedaald tot onder de $80.000 nadat de VS een nieuw banenrapport publiceerde. Dat rapport viel sterker uit dan verwacht. Er kwamen meer banen bij en de werkloosheid daalde licht. Voor beleggers is dat een signaal dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk voorzichtiger wordt met renteverlagingen. En juist die renteverwachtingen zijn belangrijk voor risicovolle beleggingen zoals crypto. Burgemeester Van Zanen van Den Haag roept op om de internationale rechtsorde te blijven verdedigen. Hij noemt daarbij vooral het internationaal strafhof dat volgens hem steeds meer onder druk staat. Het hof heeft te maken met zware Amerikaanse sancties tegen rechters en medewerkers. Van Zanen noemt dat zorgwekkend. De burgemeester sprak zijn boodschap uit tijdens het jaarlijkse Embassy Festival. Daarbij waren zo'n 800 ambassadeurs en vertegenwoordigers van 40 landen aanwezig. De politie zoekt vandaag met metaaldetectoren naar sporen in en rond Overasselt. Er wordt onder meer gezocht in een weiland en langs de weg bij de woning van Jan G. Daarbij is in ieder geval een onafgevuurde kogel gevonden. De politie doet meerdere zoekacties in de omgeving en reageert ook op meldingen van inwoners. Bij het geweld eerder deze week werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakte 2 agenten gewond. Er zijn 34 mensen aangehouden, 32 blijven voorlopig vastzitten. Dan nog het weer. Wolken en wat zon wisselen elkaar af met kans op een bui. Met name in het noorden bij een graad of 20 en een matige langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Op zondag 13 september staat Podium Nazareth in Gemert in het teken van de Beatles. Het Helmonds Vocaal Ensemble en het duo Tourvers uit Bokstel bundelen dan hun krachten voor een anderhalf durende muzikale reis. Je kunt je dan onderdompelen in beroemde Beatles-songs, waaronder Penny Lane, Yesterday en Eleanor Rigby. En dat wordt uitgevoerd in tot wel 8-stemmige arrangementen. Het concert begint om 3:00 middags in de kapel van Klooster Nazareth. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Leo de Blanc.

OSR 920 met OSR in de middag. Het vijfde uur is ingegaan en dank aan Peter Boer voor de afgelopen twee uur. Je hoorde zojuist Pieter Tosh en Johnny B. Goode. Oude hits van Chuck Berry uit de jaren 60. Het is vandaag 5 september. Het is vandaag de verjaardag van Freddie Mercury. Hij overleed in 1991. En daarom draaien we nog een keertje Queen en Killer Queen.

beginning and the Martin Garrix en U2 en Fireflies. En daarvoor de Britse actrice en zangeres Tracy Ullman met Breakaway uit 1983. Er staat er een setje van drie met Queen en Killer Queen uit 1974. Omdat dit vandaag de verjaardag is van Freddie Mercury. Verder met Earth and Fire. Natuurlijk met zangeres Journey Kaagman. Helaas overleden op 31 juli. Dit is Maybe Tomorrow, Maybe Tonight uit 1973.

Ze verkochten 45 miljoen platen, maar ze moesten een Grammy terugsturen omdat ze zelf geen noot gezongen hadden. Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. Daarvoor Nils Lofgren en Bruce Springsteen en Valentine. En we starten met Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. OSR 920, OSR in de middag. Dit zijn de Beatles.

Carolina Esmeralda van der Lee, oftewel Caro Emerald en Dead Man. Voor James Morrison en Nothing Hurt Like You. En je hoort een lekkere oude opname van The Beatles en dat heette Hello Goodbye. Twee Nederlandse producties op een rij nog. Dit is Douwe Bob en Meeuw. Nog even blijven en daarna de Truck Nog Keks met Hart en Ziel.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Meerdere landen hebben een belangrijke stap gezet richting internationale regels voor het gebruik van autonome wapens. In Genève spraken tientallen staten zich uit voor duidelijke afspraken over hoe en wanneer zulke systemen mogen worden ingezet. Het gaat om wapens die zonder directe menselijke bediening doelen kunnen aanvallen. Vooral kleinere landen dringen aan op snelle regulering. In Libanon zijn meerdere gewonden gevallen bij Israëlische aanvallen. Er zouden verschillende doelen zijn geraakt in het zuiden van het land, waar de spanningen tussen Israël en Hezbollah al weken oplopen. Bij de beschietingen kwamen burgers om het leven en vielen meerdere gewonden. De getroffen gebieden zijn afgezet en hulpdiensten proberen slachtoffers te bereiken. De Libanese regering spreekt van een ernstige escalatie en roept de internationale gemeenschap op in te grijpen. In Griekenland is tijdens een luchtshow een straaljager neergestort, meldt de NOS. Het toestel kwam vlak na de start in problemen en stortte neer buiten het vliegveldterrein. Hulpdiensten rukten massaal uit. Over de inzittenden is nog niets bekend. De luchtshow werd direct stilgelegd en het gebied is afgezet voor onderzoek. Volgens de autoriteiten wordt gekeken of technische problemen een rol hebben gespeeld. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af. Maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Hubertine van der Bigelaar met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Van 7 tot en met 18 september vinden vanaf vliegbasis Eindhoven de militaire airborne oefeningen in het kader van Falcon Leap plaats. De oefening, georganiseerd door de 11e Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht, omvat luchttransport door de transportvliegtuigen van het Air Mobility Command van de Koninklijke Luchtmacht en van internationale partners. Ze trainen het droppen van vracht en van parachutisten. Tijdens deze periode vliegen de militaire toestellen over onder meer de gemeente Boekel. Ze zullen lager vliegen dan normaal en zijn daardoor dus ook extra zichtbaar en hoorbaar. Op donderdag 3 september was een belangrijke raadsbijeenkomst in Laarbeek. Tijdens de vergadering werd het definitief ontwerp voor het nieuwe ontmoetingscentrum in Beekendonk gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het ontwerp is een verdere uitwerking van het voorlopige ontwerp dat al eerder werd getoond. In de presentatie werden essentiële thema's en de gemaakte ontwerpkeuzes uitgebreid toegelicht. De presentatie gebeurde door de heer Landman, die bouwadviseur en partner is bij LIAG Architecten, en René van der Elzen namens de gemeente Laarbeek. Op zondag 6 september is de tentoonstelling 200 jaar Zuid-Willemsvaart opnieuw te zien in Aarderikstel. Op vele verzoek keert de tentoonstelling terug. De expositie, die begin mei in perron 15 te zien was, wordt opnieuw gepresenteerd. Je kunt de tentoonstelling bezoeken op zondag 6 september van 2 tot 5 uur 's middags in het Heemhuis aan de Kouwenberg in Aarderikstel. Vanwege de beperkte ruimte worden de tentoonstellingsborden en het overige materiaal in handzame mappen getoond. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel ga je naar omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
0: Leo de Blanc.

0: trieste verhaal van Marilyn Monroe. Want de echte naam van Marilyn Monroe was Norma Jean Baker. En Cunningham die maakte daar in 1975 een prachtige hit van. Norma Jean wants to be a movie star. OSR 920 met OSR in de middag. Nog tot 6 uur ben ik bij je met heerlijke muziek. En daar is dit er eentje van. R.E.M. en The Man on the Moon.
1: Martin.

allergrootste hits. Je hoort ze hier op OSR 920. Je hoorde Andrew Gold. Man had maar twee hitjes in Nederland. Dit was zijn allerlaatste. Never Let Her Slip Away. Voor Pearl Jam en Just Breathe. En we starten met R.E.M. en The Man on the Moon. En dit is ook zo'n hele lekkere. Zo'n prachtig. Zo'n heerlijk muziekje. Dit is Weekend. En je mag de E inslikken op het laatst. Dit is Blended Lights.

Zijn allergrootste hit was natuurlijk The Israelites. Dit was de opvolger You Can Get It If You Really Want van Desmond Dekker. Daarvoor Cock Robin en Just Around The Corner. En we starten met Weekend zonder de E met Blended Lights. OSR 920 met OSR in de middag. Dit is Mumford & Sons en The Cave. It's empty.

De Imagine Dragons and Birds en daarvoor de Boss, Bruce Springsteen, een van zijn vele hits die hij had, Born in the USA. We starten met Mumford & Sons en The Cave. Terug in de tijd naar 1979, oude hit van The Cars, gigantisch hit, hadden we mee in Nederland. Dit is My Best Friend's Girl.

gigantische hit van de Beach Boys in 1964. In Amerika werd het de nummer 1 hit, I Get Around. Daarvoor Lois Lane en Tonight. En we starten met de Cars uit 1979 en My Best Friend's Girl. Dit is tot het nieuws van 6 uur Rio Speedwagon met Keep On Loving You. Daarna nog Supertramp en The Logical Song. En na 6 uur hoor je Martin Huypers. Morgenmiddag ben ik er samen met Pedro Leenders weer in het zondagmiddagcafé waar we live vinyl draaien hier op OSR 920. Graag tot dan. You should have

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuisstra met het radionieuws op OSR 920. In Eerbeek is een moeder aangehouden na de dood van haar 12-jarige zoon, meldt RTL Nieuws. De jongen werd levenloos gevonden in een woning en overleed ondanks snelle inzet van hulpdiensten. De politie spreekt van een ernstige en verdachte situatie en heeft de moeder direct opgepakt voor verder onderzoek. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De woning is afgezet en forensische teams doen uitgebreid onderzoek. De Fraude Helpdesk ziet een explosieve stijging van meldingen over fraude bij boekingsplatforms, meldt RTL Nieuws. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen 1072 meldingen binnen, 10 keer zoveel als vorig jaar. Ruim 90% daarvan ging over booking.com. Opvallend is dat oplichters vaak beschikken over zeer gedetailleerde persoonlijke informatie, zoals exacte boekingsdata. Volgens de Fraude Helpdesk komt dit mogelijk door onder meer een hack bij booking.com. De organisatie waarschuwt dat phishing via zowel e-mail als WhatsApp sterk toeneemt. In de Spaanse exclave Ceuta heeft de regering in Madrid de controle over de haven overgenomen. De maatregel volgt op een zware migratiecrisis, waarbij eind juli zo'n 80.000 mensen probeerden de enclave binnen te komen via zee of door grenshekken te bestormen. Daarbij kwamen volgens lokale autoriteiten rond de 100 mensen om het leven. Door de overname wil Spanje sneller kunnen ingrijpen en de grensbewaking versterken. In Zuid-Frankrijk woedt nog steeds een zware natuurbrand, waarvoor de hulpdiensten massaal zijn uitgerukt. Honderden brandweerlieden proberen het vuur onder controle te krijgen, ondersteund door blusvliegtuigen en helikopters. De brand verspreidt zich snel door de harde wind en de kurkdroge natuur. Meerdere dorpen zijn uit voorzorg ontruimd en wegen zijn afgesloten. De verwachting is dat de inzet nog uren duurt. Dan nog het weer. Wolken en zon wisselen elkaar af, maar er is ook kans op een bui, met name in het noorden. Bij een graad of 20 en een matige, langs de kust vrij krachtige tot krachtige westenwind.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemert-Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemert-Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppe bankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
5: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
6: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

was 1967. De Rolling Stones zaten helemaal in de problemen door drugsgebruik en ze werden gearresteerd. Ja. En als bedankje voor al de fans die hun bleven steunen, zongen ze We Love You. En John Lennon en Paul McCartney zongen als backing vocals daar nog even in mee. Een hele goede avond, welkom in de avond door op de zaterdagavond. Zo begonnen we dus met de Rolling Stones. En ik wist Spiller, de DJ met de Groove Jet.

Ja, je krijgt er zo'n lekker warm gevoel bij de geluid van Jackie Wilson. I get a sweetest feeling. We hadden spullen daarvoor die de plaat een beetje vreemd liet aflopen. The Groovy Jet. We moeten trouwens nog even Leo de Blank bedanken voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. Gilbert O'Sullivan op OSR. He was underneath the blanket. Go,

De iconen van Disney Channel, de gebroeders Kevin, Joe en Nick Jonas. En het nummer heette Only Human. En daarvoor Gilbert O'Sullivan met Underneath the Blankets Go. De weekendaflevering van De Avond Door met Stone Roses en The Fool's Gold.

Zoals de naam van de groep al doet vermoeden dat ze in Nederland komen. Dutch and This Is Welfare. Een nummer dat gaat over doemdenken. De instortende brug, een kernramp, Hitler en de Tweede Wereldoorlog en de Armageddon. Oftewel de boodschap, alle ellende die voorkomt uit welvaart. Hier is Adamski en The Killer.

Een heerlijk zomerritje. Hugel en Solto en Jamaican staat hoog genoteerd in de hitparades van dit ogenblik. En Diesel hadden we daarvoor met Going Back to China. Phil Collins, he was a groovy kind of love.

Bente deed mee aan de beste zangers vorig jaar. Dan, met het nummer Kan je me zien schreef ze een Nederlandse tekst op een groot hit van Cher. Die heette Belief. Dat deed ze dan speciaal voor Paul de Leeuw. Die ze eerde in dat programma De Beste Zangers. En we hadden Phil Collins met A Groovy Kind of Love. De samenwerking tussen Elton John en Eric Clapton mondde uit in de Runaway Train. There's a

De surfmuziek uit L.A. in 1967, The Association. We kennen ze ook van Along Comes Mary en dit heet Windy. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur, maar voor die tijd Sutherland Brothers and Quiver en The Arms of Mary.

0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
1: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieve für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Aude geldt vanwege de hitte een code oranje. De Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. En de 2 vermiste meisjes van 6 en 9 jaar zijn in het Zuid-Hollandse Zwijndrecht weer terecht. De politie laat weten dat de kinderen in goede gezondheid zijn gevonden. Vanwege hun vermissing werd een politiehelikopter ingezet. Ook werd zo'n 2 uur geleden een burgernetmelding verstuurd. De politie bedankt iedereen die heeft uitgekeken naar de 2 meisjes. Op welke plaats ze zijn gevonden en hoe ze daar zijn gekomen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Laarbeek een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voeden of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. In het eerste weekend van september opende Manege de Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
5: stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
6: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door. De avond door. De avond door.

de DJ David Guetta samen met de zang van Kid Cudi en het breedte Memories. Welkom terug in het laatste uur, de avond door op de zaterdagavond met John Bon Jovi. Op het ogenblik aan de toeren en hij speelt morgenavond in het Wembley Stadion in Londen. Niet zo goed meer bij stem als toen die tijd, maar hij zingt nog overtuigend A Bed of Roses.

Valley, Jackmaster, Funk and Love Can Turn Around. En we hadden ervoor hitparade muziek van dit ogenblik van Topic X en Becky G en Sorry Papi. Volgende week zaterdagavond dan staan in het cacaofabriek in Helmond The Scene met zang van Siep van de Ploeg. Wij draaien nog even de oude uitvoering van The Scene. Iedereen is van de wereld met Telau.

zomer weggelopen uit de spijkerboeken reclame van Levi's, Still Skin and Inside met zang van Ray Wilson, die later Phil Collins ging vervangen bij Genesis en nog iets deed met RPWL. Bovendien is hij live te zien op 13 november in de Bosuil in Weert. We hadden ervoor Jimmy Neal en Love Don't Live Here Anymore. Op de zaterdagavond tijd voor Hot Chocolate en The Girl Crazy. I don't care.

0: meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Martin Huibers.

Zo weggelopen uit de Peek en Kloppenburg reclame van toenertijd. De Easy Beats en de opvolger van Friday on My Mind heette Hello, How Are You? Stevie Wright, de zanger van de band, maakte daarna nog een solo carrière met de prachtige nummer Evie, wat ruim 11 minuten lang duurde. En we hadden John Lennon met The Working Class Hero. Kim Loggins en Jim Messina. Mama, Your Mama.

0: Avondhonk door.
1: Volwassen hits zonder playlist. Heerlijk de avond door. Op OSR 920.

Robbie Williams, eerder dit jaar bracht hij zijn nieuwe album uit Britpop. En daar is hij mee aan het toeren door zowat heel de wereld. We draaiden nog even nummer Feel. En Lodgins en Messina hadden met Your Mama Don't Dance. En tot zover de avond door op de zaterdagavond. Straks naar het nieuws van 8 uur. Dan zit hier uw machinist Ben van Riel en Tom Hollands in de muziektrein. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En we sluiten af met Arcade Fire. Everything Now. Prettige avond.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPTV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezing in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. In Zuid-Frankrijk heeft de grote natuurbrand inmiddels zo'n 225 hectare natuur verwoest. Het vuur woedt sinds gisteren in het departement Aude en is nog altijd niet onder controle. 32 mensen zijn uit voorzorg geëvacueerd en ook een historisch kasteel is ontruimd. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden de vlammen met hulp van blusvliegtuigen en een helikopter. Maar de harde wind, de droogte en de temperaturen tot 40 graden maken het blussen moeilijk. In het Franse Oud geldt vanwege de hitte een code oranje. En de Duitse politie onderzoekt opnieuw pogingen tot sabotage bij elektriciteitsstations in het oosten van het land. Bij 2 stroomstations zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. Volgens de onderzoekers waren ze bedoeld om stroomlijnen te beschadigen. Er is geen schade ontstaan en de stroomvoorziening is niet verstoord. De politie onderzoekt of de vondst verband houdt met eerdere sabotagepogingen in Duitsland door een 48-jarige extremistische klimaatactivist. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in Bibliotheek de Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Ja. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
1: Muziektrein. Ben van Riel.
6: Oh, well,

0: Nou, de meesten weten dat nog wel hoor. Remembering the first time we make love. Simply Red, Trashman, Surfing Birds.
1: Ben van Riel.
0: Nou, daar gaat hij. De trein is vertrokken tot om 12 uur. Tom Holland en ikzelf. Met nu Dave Barry, Little...

platen gemaakt. Ja, Chris Isaak en Blue Hotel Somber. De nieuwe single My Body Isn't Ready. OSR 920. Ah, dit is lekker voor het weekend. EWF, Earth and Fire, sing a song.

Ah, dit kwam eruit Flashdance. Oeh, what a feeling. Volgens mij wel. Ik had het over Michael Cimbello en She's a Maniac, The Cats and What's the World Coming To op OSR 920. Terug naar de piratentijd op zee met Fortunes en Caroline.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag. Stichting Brein, die opkomt voor de bescherming van auteursrechten, waarschuwt voor de risico's van illegale IPT.

0: TV-diensten. De stichting heeft dit jaar al 104 illegale aanbieders gesloten, meer dan in 2024 en 2025 samen. Toch gebruikt naar schatting 8% van de Nederlandse huishoudens een illegaal IPTV-abonnement. Volgens Brein hebben gebruikers niet alleen kans om hun geld kwijt te raken, maar lopen ze ook risico op fraude en malware. De stichting adviseert daarom alleen legale streamingdiensten. Duizenden mensen hebben in het Duitse Magdeburg gedemonstreerd voor de democratie, een dag voor de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De demonstratie was gericht tegen de rechtse partij AfD, die in de peilingen op ruim 40% staat. De partij maakt daardoor kans om voor het eerst een deelstaatsverkiezing te winnen. Demonstranten vrezen dat die Alternatieven für Deutschland daarmee mogelijk de eerste radicaal-rechtse Duitse regering sinds de Tweede Wereldoorlog kan vormen. De partij staat bekend als extremistisch. En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt Bakel op Omroep Peelrand. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemelt-Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppe bankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan 1 duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt-Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemelt-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
4: Muziektrein. Ben van Riel.

0: De voor Solomon Burke uit de film Dirty Dancing, Cry to Me.
1: Ben van Riel.
0: Hey, hallo, station 9. Laten we achter ons. Tot aan 12 uur is dit nog de muziektrein. De eenzame fietser. Boudewijn de Groot. Jimmy.

0: Cool and the Gang, een celebration hier op OSR 920. Boudewijn de Groot en Jimmy hadden we ook nog. Even naar de Achterhoek, plaat die je nooit meer hoort. Nee, nergens, maar wel bij ons op OSR 920. Ik heb het over Normaal. En zijn naam was Hendrik Haverkamp. Ken je die nog?
1: Zijn naam was

Meredith Brooks and Bitch. Volgens mij de enigste plaat die ze gemaakt heeft. Althans, de enigste die in de hitparade is gestaan. Heeft Cupid's Inspiration. And Yesterday It's Gone. En we draaiden normaal. En Hendrik Haverkamp. Ja, mevrouw Haverkamp. Vrouw Haverkamp. Waar had ik het toch grote handen, was dat volgens mij. Sister Sledge. He's the greatest dancer.

Mooi. Nooit genet geweest hier in Nederland, maar is zo mooi om weer te draaien. Bob Seger en de Silver Bullet Band en Hollywood Nights at the Kitten. And You Can Make Me Whole Again. Zo direct na het nieuws, na station 10, Tom Holland. Hij neemt je mee tot 12 uur met nog 2 uur lang de allerbeste hits. Wat jukeboxkrakers en de 12 inch. Laatste van mij, de gitaren van de Cult.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. De nieuwe vredesmissie van de Amerikaanse president Trump, die zijn twee gezanten naar Moskou heeft gestuurd, lijkt weinig kansrijk. Rusland houdt vast aan harde eisen. Oekraïne moet ook gebieden in Donetsk afstaan en mag geen lid worden van de NAVO. Maar Kiev wijst die eisen af. De twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner praten nu in Moskou met president Poetin en reizen waarschijnlijk morgen door naar Kiev. Wel is het tijdelijk een driedaags staakt het vuren rond Kiev van kracht tijdens hun bezoek. 128 landen hebben in Genève afspraken gemaakt over wapens die met kunstmatige intelligentie zelfstandig doelen kunnen aanvallen. Zo moet worden voorkomen dat zogenoemde killerrobots in de toekomst zonder menselijke controle over leven en dood beslissen. Er is nu vastgelegd welke wapensystemen wel en niet toelaatbaar zijn en wie verantwoordelijk is voor het gebruik ervan. Maar de afspraken zijn nog niet juridisch bindend. De landen, waaronder Nederland, praten in november verder over een bindend verdrag.

0: En de Verenigde Staten zeggen 3 Iraanse olietankers te hebben uitgeschakeld na een aanval van Iran op 2 Amerikaanse marineschepen. Volgens de VS werden de schepen met ballistische raketten beschoten, maar raakte geen enkele Amerikaanse militair gewond. De VS viel toen 3 tankers aan in de Persische Golf en de Golf van Oman. Iran bevestigt 1 van die aanvallen, maar zegt dat er geen slachtoffers vielen. De VS beweert dat Iran met de olietankers de revolutionaire garde financiert. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en klaart het op. Het kwik wijst in de nacht vlak aan zee 15 graden aan en verder landinwaarts zo'n 6. Het waait bijna niet. Morgen krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemond Bakel op Omroep Peelrand. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in bibliotheek De Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemert Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. In het eerste weekend van september opende Manege de Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place
4: for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920.

een beetje een voorproefje wat er straks rond 10:30 gaat gebeuren. Want dan hebben we weer een 12 inch voor je klaar. Een leuke discoplaat. Dit waren de heren van de Tramps met Hooked for Life. En zo begonnen wij de derde uur van de muziekterrein tot aan 12 uur vanavond. Met, ik zei het al, 10:30 disco. En om 11:30 gaat onze jukebox weer open. Kijken wat daar vanavond weer uitkomt. Yes to me, yes to you, yes to me, Steve Wonder. Maar nu eerst Bert Herink en Als een vogel zo vrij.

1969. Stevie Wonder met Yes to Me, Yes to You en Yesterday. En daarvoor hadden we Bert Hering met de vertaling van de Doobie Brothers. En Als een Vogel Zo Vrij. Hier is Madonna, Like a Prayer.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
2: De wereldbekende stem van Wolfman Jack. Die hoorde je bij deze plaat van de Stan Peters hit The Road Jack. Kennen we ook van Ray Charles natuurlijk. En daarvoor Madonna met Like a Prayer. Twee plaatjes geduld. Dan gaan we dansen met z'n allen. En dat doen we zo meteen de muziek uit de jaren 80. Nu eerst deze van de band Traffic Papers Sun.

0: Shape of You.
1: The Shape of You van Ed Sheeran brengt ons wel onze 12 inch voor deze zaterdagavond. Dat betekent dat onze draaitafel wordt aangeslingerd. Daar gaat een elementje in. We hebben een discobal die gaat draaien. En dan, ja, dan kun je inleven in de discotijd van de jaren 70 of jaren 80. In dit geval is het uit de jaren 80. Ze heet Skipworth and Turner. And Thinking About Your Love.

Sobesso van Paul Anka. Begin van de jaren 60. Mateloos populair. Veel hits scoorde niet. Daarvoor hadden wij dansmuziek van Skipworth en Turner. En Thinking About Your Love. Ik zei het al, 12 inch vinyl. En over vinyl gesproken. Morgen is het ook weer vinyldag tussen 10 uur ochtends en 6 uur avonds. En morgenmiddag in het muziekcafé hebben wij Leo de Blanc staan. En Peter Oleenders tussen 2 en 6. Daarvoor zit Berend Koelders en om 10 uur trapt Hans van Erp af. En uiteraard vergeten wij niet Mark Weets, want hij zit gewoon in de studio. Het programma Goedemorgen Zondag.

Dit is voor mij altijd een hele bijzondere plaat, deze James. Hè? Want ik weet nog goed, toen was ik heel erg jong. En toen stond ik in Helmond in een platenzaak. En daar ben ik weken wezen zeuren om deze plaat. Want hadden ze nog nooit van gehoord. Ik kwam uit Amerika. James Darren. En dan heette Goodbye Cruel World. En daarvoor hadden we UB40 en Can't Help Falling in Love.

0: and we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic.
1: Dit is lang geleden zagen volgens mij voorbij komen in een tv-commercial deze muziek van Shaggy Bombastic. En daarvoor hadden Rob McEwen en de man zong over amor. Bijna 11 uur, zometeen het laatste uur van de muziekterrein. Maar eerst nog Lou Christie en Lightning Strikes.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Russische president Poetin heeft in Moskou gesproken met Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Poetin noemde de situatie moeilijk, maar dit soort gesprekken altijd nuttig. De Amerikanen namen nieuwe vredesvoorstellen mee, maar details daarover zijn niet bekendgemaakt. Witkoff en Kushner reizen nu waarschijnlijk door naar Kiev, waar ze nog niet eerder waren. Zowel in Rusland als in Oekraïne zijn de verwachtingen van een doorbraak erg laag. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. De Duitse politie heeft nieuwe foto's verspreid van een 48-jarige man die wordt verdacht van een serie sabotageacties aan het elektriciteitsnet. Er zijn bij meerdere invallen en zoekacties explosieven gevonden. In Saksen werden gisteren 12 zelfgemaakte explosieven aangetroffen bij elektriciteitsstations. De verdachte zou in brieven de verantwoordelijkheid voor verschillende aanvallen hebben opgeëist. Volgens de autoriteiten is hij een klimaatactivist die tegen het opwekken van fossiele stroom is. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij een nachttemperatuur van 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.

0: OSR 920 Regiobreek.
1: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baken op Omroep Peelrand. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemelt Baken hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. In Nederland zijn ongeveer 2500 mensen 100 jaar en ouder. Mevrouw Toos Jakers van de Borgert uit Elsendorp blies ook 100 kaarsjes uit en kon natuurlijk rekenen op de persoonlijke felicitaties van de burgemeester. Ook kreeg zij als cadeau een eigen bankje om lekker op te zitten met familie en dorpsgenoten. Hoewel men gemiddeld steeds ouder wordt, is de groep 100-plussers de afgelopen 5 jaar redelijk stabiel gebleven. Ruim 2100 van deze eeuwelingen zijn vrouw. Mannen blijven met zo'n 450 personen flink achter. Nepnieuws van Romeinse keizers tot social media is het onderwerp van een drieluik in Bibliotheek de Lage Beemte. Wat begon met pamfletten en roddels verspreidt zich nu razendsnel. Het najaarsprogramma leert je nepnieuws herkennen en er kritisch naar kijken. Op dinsdag 9 september start het drieluik met een lezing over nepnieuws in de geschiedenis, van Romeinse trucs tot oorlogspropaganda. Dinsdag 7 oktober volgt een lezing over hoe nepnieuws zich vandaag de tijd via social media verspreidt en hoe je het beoordeelt. Op woensdag 18 november is er een workshop waarin je zelf een nepbericht maakt. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemelt Baken, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
4: Muziektrein. Tom

kwam bijna in al die plaatjes terug van de Dave Clark 5. Het was over and over. En zo begonnen wij het vierde uur van de muziektrein op deze zaterdagavond. We gaan straks rond 11:30 onze jukebox even openmaken. Ik heb me bedacht dat ik vandaag eens ga zoeken naar twee leuke instrumentaaltjes die misschien die we wel allemaal kennen, denk ik zo. Maar nu eerst de Spinners en de Rubber Band Man. En zometeen The Guess Who en Clap for the Wolfman.

de Wolfman die horen wij straks ook al bij de Stampeders met Hit the Road Jack. Nou, dan hoor je weer, hè. Het was een wereldberoemde DJ clap voor de Wolfman van de Guess Who, Canadese band, en dan van de Spinners en de Rubber Band Man. Even tijd voor een popklassieker, Bad English, Time Stood Still.

van de jaren 80. Alles in een paar hits. De band heette As Express en Theme from As Express. Ja, lach maar. Ja, zie je, ik wist het, ik wist het. En dan volgen we Eamon Corner en Band Me, Shape Me. En dit is Shania Twain. Let's go, girls.

is de schuldige? Wie heeft het gedaan? Tavares. Je weet al, de mannen van Heaven Must Be Messing Angel. Het was Who Done It. En daarvoor hadden we Shania Twain en Man I Feel Like a Woman. Tijd geworden voor onze jukebox voor vandaag. En ik heb, ik zei het al, twee instrumentaaltjes. Je kent ze volgens mij alle twee.

Daar begon vroeger menig radioprogramma mee met dit liedje van The Shadows. Quartermaster Stores heet het en stond op de B-kant-site van Apache. En daarvoor hadden wij, dat was trouwens in 1960, en daarvoor hadden wij in 1964 de Spotniks uit Zweden kwamen zijn met Johnny Guitar. En dat waren de twee liedjes die wij vandaag in onze jukebox hadden. Volgende week rond 11:30 gaan we weer

Vertel eens wat je ziet. Nou, in de studio zie je niet zo heel veel. Er zit een dishjockey, die heeft een koptelefoon op en die heeft wat apparatuur voor zich. En dat is het al zo'n beetje. Tell me what you see van The Beatles en de volle OCB Sam met The Coffee Song. Hard to say I'm sorry, Chicago. Zometeen Christian Woltz. En we gaan in die kleine dame met die grote stem, namelijk Janice Ian.

Fly to Eye, Jealousy. En daarvoor hadden wij Christian Wolves en The Wonder Child. Brengt ons weer aan het einde van de muziekterrein voor deze zaterdagavond. Zometeen non-stop muziek. Morgen vroeg om 8 uur is de tijd voor Mark Peters. En uiteraard vanaf 10 uur morgen het vinyl gebeuren bij OSL 920 tot aan 6 uur. En de Stones hebben ongetwijfeld bij het vinyl wel een keer voorbij komen denken. Zo, let's spend the night together. Nick Kamen, ik wens je wel een hele fijne zaterdagavond. Wat er nog van rest. En graag nog een fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Gemond Bakel op Omroep Peelrand. Afgelopen woensdag ontvingen de winnaars van een kleurwedstrijd in Gemond Bakel hun welverdiende prijzen. Ze hebben met hun fantastische creaties een deelauto omgetoverd tot een vrolijk en kleurrijk kunstwerk die de komende tijd door de gemeente zal rijden. Een deelauto is een slimme manier van reizen. Je deelt de auto met anderen en betaalt alleen voor het daadwerkelijk gebruik. Als beloning kregen de winnaars een geweldig uitje aangeboden, inclusief comfortabel vervoer met hun eigen gekleurde deelauto. Veel verenigingen, organisaties en scholen zijn weer gestart met nieuwe activiteiten. De gemeente Gemond Bakel helpt hen graag op weg met subsidies voor ideeën die

0: inwoners laten bewegen, ontmoeten, spelen of sporten. Een mooi voorbeeld hiervan is kindcentrum Kleinerf in de Mortel. Zij wilden graag een vogelnestschommel. Via een sponsorloop in de buurt haalden ze de helft van het benodigde bedrag op. De rest werd met subsidie mogelijk gemaakt. Nu kan de hele gemeenschap profiteren van de schommel in de dorpsweide. Heb jij ook een goed idee? Ga dan voor meer informatie naar gemert-bakel.nl. In het eerste weekend van september opende Manege de Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Bakel en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerika.

0: Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemond Bakel op Omroep Peelrand. Ouderen worden helaas nog dagelijks slachtoffer van geraffineerde oplichters. Met trucs zoals neppenbankmedewerkers of nepagenten aan de deur worden mensen beroofd van hun spaargeld en sieraden. Er is dringend behoefte aan één duidelijke landelijke boodschap: laat ze niet binnen, wat ze ook verzinnen. Familie, met name volwassen kinderen, spelen hierin een cruciale rol. Waarschuw ouders regelmatig en maak concrete afspraken. Wordt er onverwacht aangebeld of gebeld met een vreemd verhaal, geef dan niets af en laat niemand binnen. Bel altijd zelf de betreffende instantie via een officieel nummer. Op donderdag 17 september organiseert Yvien Labik een interessante lezing getiteld Verenmakende Man. Rick Meulendijks neemt u mee in de wereld van vogelveren. De conditie van het verenkleed is namelijk een cruciaal indicator voor het welzijn en gezondheid van vogels. Een slecht verenkleed maakt een vogel vatbaarder voor ziektes. Veren beschermen vogels niet alleen tegen extreme weersomstandigheden, maar de vleugels en staart geven hen ook de nodige bewegingsvrijheid. Dit stelt de vogels in staat zich te voet of om snel gevaar te ontwijken, essentieel voor hun overleving. In het eerste weekend van september opende Manege de Stap in de Mortel de deuren voor een grote platen- en cd-markt. Opening werd verricht door Wil van de Hurk, die ook geïnterviewd werd door Gerard Brouwers voor Omroep Peelrand. Tijdens de markt waren er diverse optredens. Chloe van Woerkom uit Baken en Randy van Berlo dansen een Zuid-Amerikaanse dans. Zanggroep Rendezvous en Combo La Chispa speelden sfeervolle muziek. De Wereldboekenmarkt organiseerde dit evenement, waarvan de opbrengst volledig gaat naar het slaan van een waterput in een dorp in Mozambique. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemond Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.
6: You don't have to be beautiful to turn me on.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff is na 3 uur beëindigd. De twee Amerikanen waren in Moskou om te praten over een mogelijke beëindiging van de oorlog in Oekraïne. Washington hoopt de vastgelopen onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne weer op gang te brengen. Morgen reizen Kushner en Witkoff door naar Kiev. Het wordt de eerste keer sinds het begin van de oorlog dat de twee gezanten de Oekraïnse hoofdstad bezoeken. Poolse archeologen hebben bij Wrocław een 5000 jaar oud graf ontdekt met onder meer een ketting van 42 dierentanden. In dat graf lag vrijwel het complete skelet van een man samen met barnsteenkralen, vuurstenen werktuigen en een stenen strijdbijl. De vondsten wijzen volgens de onderzoekers op de touwbekercultuur die zich duizenden jaren geleden over grote delen van Europa verspreidde. De tanden waren van verschillende grote zoogdieren zoals herten, hondenachtigen en mogelijk ook beren. Iran heeft olietankers aangevallen die volgens de revolutionaire garde banden hebben met de Verenigde Staten. Het is een vergeldingsactie voor eerdere Amerikaanse aanvallen op Iraanse olietankers. Iran waarschuwt dat meer schepen worden aangevallen als ze door de verboden routes bij de Straat van Hormuz varen. Teheran dreigt bovendien met hardere aanvallen op Amerikaanse oorlogsschepen als de Amerikaanse aanvallen doorgaan. De spanningen tussen beide landen lopen zo weer op. En een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is binnenkort voor het eerst sinds 1990 weer voor publiek te zien. Het doek hangt vanaf 9 oktober in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond bij wijze van dialoog tussen de beide kunstenaars. Het weer, opklaringen en droog bij zo'n 15 graden vlak aan zee en verder landinwaarts zo'n 6 graden. Er staat nauwelijks wind. Overdag krijgen we droog en overwegend zonnig weer bij 21.